0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
5: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAC.

0: Helmond speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl en lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Goedemorgen.
7: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Live vanuit de thuisstudio van Henk is dit Henk draait door.
10: Een hele grote groep die gaat er gewoon kapot aan.
11: Ja, dit is geen onzin. Iedereen die kiest er zelf voor. Hè? En als het maar gezellig is, toch?

Bruce Springsteen en Born in the USA, het iconische zevende album van de Amerikaanse rockzanger Bruce Springsteen. Uitgebracht 4 juni 1984, groeide uit tot zijn meest succesvolle album ooit, met wereldwijd meer dan 50 miljoen verkochte exemplaren. 4 juli, welkom bij Heen Draait Door vanuit de Man Cave. De komende uren staat de muziekcentraal uit Amerika. Het is vandaag namelijk Independence Day.

werd geschreven en geproduceerd door Electric Light Orchestra frontman Jeff Lynne voor Tom Petty en The Heartbreakers. Je hoorde Free Fallin'. En daarvoor hadden we Saturday Night in the Park, een van de meest iconische en vrolijke nummers van de Amerikaanse jazz rockband Chicago, uitgebracht in de maand juli van het jaar 72. Het is inmiddels bijna 9:15. Het is platenkasttijd. No Promises is een sfeervolle synthpop track van de Australische new wave band Icehouse, uitgebracht in oktober 85. Het diende als de eerste single van een veel gesprezen vierde studioalbum onder de naam Measure for Measure. Hier is uit mijn platenkastje Icehouse en No Promises.

lekkerste muziek en het laatste nieuws uit de stad. Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.

sfeervolle country poptrack van de Amerikaanse groep The Nitty Gritty Dirt Band te worden, An American Dream, bereikt de nummer 8 in de Billboard Hot 100 in de jaren 70. Zometeen de stemplaat van Frits Spits. Nu op je radio. Het was een van de grootste hits van de Beach Boys in 63. Hier is Surfin' USA.

Toen het nummer op de radio verscheen, dachten miljoenen luisteraars en zelfs de vader van Neil Young dat het een nieuw nummer was van zijn eigen zoon. Dat kwam door de sterke gelijkenis in Bunnell's stemgeluid en het akoestische gitaarwerk. De mysterieuze debuutsingle van America, A Horse With No Name, uit het jaar 71, zojuist gedraaid. Dit is Helmond Radio, Henk draait door. Het is steunplatentijd. Achter de opvallende bandnaam en de snelle doorbraak zat een zeer bekende naam uit de muziekindustrie. Malcolm McLaren, de voormalige manager van de Sex Pistols en Bow Wow Wow. De zanger heet Jimmy De Hoover, hier is Tantalize. De steunplaat vandaag bij Frits Spits in het jaar 83. Steun!

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
0: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: In Nederland was het destijds niet echt een groot hit in de top 40, maar door de jaren heen is het uitgegroeid tot een absolute publiekslieveling die stevig hoog in de top 2000 nog steeds genoteerd staat. Neil Diamond en Sweet Caroline uit het jaar 1969. Zo meteen hoor je Jay-Z samen met Alicia Keys, maar nu eerst op je radio John Denver en Thank God I'm a Country Boy uit het jaar 75.
1: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy.

The Empire State of Mind, de samenwerking tussen de Amerikaanse rapper Jay-Z en singer-songwriter Alicia Keys, groeide uit tot een gigantische hit en geldt als een van de meest iconische stadsodes uit de muziekgeschiedenis. Zometeen onderweg, Glenn Frey, Guy Schrevert, Take It Easy, je hoort zometeen de Eagles uit 72, nu op je radio, Lynyrd Skynyrd en Sweet Home, Alabama.

De relaxte leadzang van de gitarist Glenn Frey, ondersteund door de loopzuivere harmonieën van Don Henley en Bernie Leadon, hoorde de Eagles uit 72 en Take It Easy. Tot aan het nieuws van 10 uur, een krachtige politiek geladen rocktrack van de legendarische Britse band The Beatles, geschreven door John Lennon. Hier is Revolution.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Goedemorgen.
8: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
10: Het is zaterdagochtend, iets na 10 uur en je luistert nog altijd naar Henk Draait Door live vanuit zijn thuisstudio.

Billy Joel, uit 84 met You Didn't Start the Fire. Open de heendraad door voor zaterdag 4 juli. Zometeen 7-jarige artiesten. We gaan gauw beginnen met de eerste drie. John Waite is jarig, wordt vandaag 74. Zometeen hoor je Missing You uit 84. Ralph Johnson, bekend van Earth, Wind and Fire, wordt vandaag 75 jaar. En zometeen hoor je de toeters en belletjes met In the Stone. Ook jarig vandaag is Jerry Spencer. Hij wordt 78. Hij speelde bij Fleetwood Mac van het jaar 67 tot en met 71. Je hoort nu op je radio. Oh well, de allereerste alarmschijf van Radio Veronica.

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
0: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

Deze John Waite is natuurlijk bekend als zanger van The Babies. Hij had solo een hit in het jaar 84 met Missing You. Hij wordt vandaag 74 jaar oud. De volgende driejarige van de Counting Crows is jarig. Matt Malley wordt 63, zometeen hoor je Mrs. Jones. Ook jarig van de Space Monkeys is Paul Goodchild, wordt 70. Zometeen hoor je Can't Stop Running. En van NX6 is jarig Kurt Benghilly, wordt 68 jaar oud. Hier is Need You Tonight bij Dit Is Helmond Radio.

Counting Crows uit het jaar 93 met Mrs. Jones. Vandaag jarig is Matt Manley, wordt 63 jaar oud. Alweer de laatste jarige van vandaag, 4 juli. William Goldsmith is jarig, wordt 54, bekend van de Foo Fighters. Hier is uit 99, Learn to Fly.

0: De laatste jarige van vandaag, 4 juli, was voor William Goldsmith van de Foo Fighters. Hij wordt 54 jaar oud, hoorde Learn to Fly, maar dit is Helmond Radio. Ben je zelf ook jarig?
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd, hip hip, hoera.
0: Van harte gefeliciteerd namens alle medewerkers van Dit is Helmond Radio en TV. En maak er een mooie dag van.

0: America!
1: Ja, James Brown is natuurlijk altijd goed gehumeurd. Hoor uit het jaar 86, Living in America, uit de film Rocky V. 4 juli in Amerika, in Independence Day. Dit is John Cougar Mellencamp en Rock in the USA.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Goedemorgen Helmond.
1: Goedemorgen Helmond.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, de laatste uur alweer van Henk draait door. En dit keer niet vanuit de studio bij Dit is Helmond. Maar gewoon vanuit de studio bij hem thuis. Dit is Henk.

0: Boys Don't Cry van The Cure, geschreven door de frontman van The Cure, Robin Smith. En het gaat over een man die spijt heeft van het beëindigen van een relatie. Hij probeert zijn emoties te verbergen achter een lach en een leugen, omdat de maatschappij verwacht dat jongens niet huilen. Nummer 40 in de top 40 van 40 jaar terug. Ladies and people, welkom. We zitten in het jaar 86 en dit waren de hits.
1: Nieuw.

0: De eerste nieuwe binnenkomen in 86, Owen Paul en You're My Favorite Waste of Time. Een romantisch popnummer waarin de zanger toegeeft dat hij zijn tijd lief verspilt door de hele dag aan zijn geliefde te denken. Op nummer 37 nieuw binnen, Alles geprobeerd, een lied van het goede doel. Het werd in 86 als single uitgebracht en hoort thuis op het album Mooi en Onverslijdbaar.
1: Nieuw.

0: Maakte furore in de jaren 80 het goede doel onder begeleiding van Henk en Henk. Nummer 37 nieuw binnen, alles geprobeerd van het album met de naam Mooi en Onverslijdbaar. Nummer 35 nieuw, de songtekst omschrijft een intiem moment tussen twee geliefden in een chaotische en gevaarlijke wereld waarbij de zangeres belooft er altijd voor de ander te zijn zodra de morgen aanbreekt.
1: Nieuw.

0: The Rhythmics and When Tomorrow Comes. Nieuw binnen op nummer 35 in het jaar 1986. Zes plaatsen hoger staat de Duitse synthpop en dansband die in de periode van het jaar 84 tot 87 veel internationale hits had en vooral bekend stond om de hoge falsetstem in de refreinen en typische Italo-disco invloeden. Ik heb het over de Modern Talking. Nieuw binnen op nummer 29. Hier is Atlantis is Calling.
1: Nieuw.

steeg maar liefst 9 plaatsen in de tweede week naar nummer 27. Zometeen de alarmschijf. Allereerst op je radio Bananarama. Ook deze plaat steeg maar liefst 9 plaatsen in de tweede week notering. Een oude hit van The Shocking Blue in een nieuw jasje gestoken door de dames.

Een van de weinige nummers in de popgeschiedenis die door twee verschillende artiesten naar nummer 1 wordt gezongen. In het verleden hadden we de nummer 1 in Amerika voor Shocking Blue in het jaar 70. En 16 jaar later was het nummer 1 in Nederland voor Bananarama met Venus. Het is 11:30 inmiddels. Het is tijd voor de alarmschijf. Dit is een legendarische vrolijke Latin medley van de Belgische poptrio The Two Man Sound. Het nummer combineert de opzwepende beats van de discoperiode met traditionele Braziliaanse samba en bossa nova klassiekers. Het groeide in de jaren 80 uit tot een gigantische Europese feesthit en is er altijd de vaste waarde op feesten en carnaval.

0: Dit gaat er altijd wel lekker in natuurlijk. En zeker met deze temperaturen die we dit ogenblik buiten hebben, worden de Disco Samba alarmschijf van de band Two Man Sound afkomstig uit België. Nummer 13 staat de klapper van de week en ook nieuw binnen. Madonna verklaarde dat het nummer puur ging over een jonge vrouw die zelfstandig en moedige beslissingen durft te nemen tegen de stroom in zonder dat er een politieke agenda achter zat. Madonna, de klapper van de week op nummertje 13.
1: De klapper van de week.

Underground, een bekende pop- en platformsingle van de Britse rocklegende David Bowie. Het nummer is een speciaal geschreven als de belangrijke teamsong voor de cult-fantasiefilm Labyrinth. Steeg maar liefst 6 plaatsen in de tweede week vanaf nummer 15. Op nummer 6 staat een track die succesvol was in Amerika, bereikte daar de nummer 5. Pieter nummer 2 in Engeland en Canada. In onze top 40 deed de single het eveneens fantastisch en bereikte het nummer 7. Het gaat over Jermaine Stewart. Hier is We Don't Have To Take Our Clothes Off op nummer 6.

Lekkere disco single van de nieuwe minder dan Jermaine Stewart, nummer 6 genoteerd met We Don't Have to Take Our Clothes Off. We gaan naar de top 3. Op nummer 3 staat Level 42.

Britse jazz, funk en new wave band Level 42 scoorde hun grootste hits op nummer 3, Lessons in Love. Dat komt van het album Running in the Family. En het is wel een van de beste albums die de band ooit gemaakt heeft. En ik kan het weten, want het staat bij mij in mijn platenkastje. Nummer 2. Het meest fascinerende aan deze plaat is dat Patti LaBelle en Michael McDonald elkaar nog nooit ontmoet hadden toen het nummer een wereldwijde hit werd. Hier is nummer 2, On My Own.

0: Paul Mayon, een van de meest iconische powerballads van de jaren 80, gezongen door de Amerikaanse soul- en R&B-diva Patti LaBelle in duet met de herkenbare soulzanger Michael McDonald. De nummer 1 was voor Janet Jackson. Het werd een gigantische wereldhit, bereikte nummer 1 in de Amerikaanse R&B-hitlijsten en piekte nummer 4 in de Billboard Hot 100. Het was nummer 1 in de top 40 van 4 juli 1986. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Groetjes vanuit de Man Cave.
1: Nummer 1.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de 4e verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer: in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2:00.
3: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Daans Weekend.
1: Daans Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een hele goede middag. Het is zaterdagmiddag 4 juli, 3:02. En we gaan er tegenaan voor de 300ste keer. Ja, en misschien tevens ook wel de laatste.
3: Dit is Helmond.
2: Daans Weekend. Daan. Weet wat er speelt in Helmond.
4: En nu terug naar de eerste

0: Het Guus Meeuwis en Van Gant op je radio. En per spoor. Ja, terug naar de eerste uitzending Daans Weekend. 299 uitzendingen terug, 300 uitzendingen terug. In ieder geval een heel aantal jaren terug. 2019, dat was de eerste, ja. Maar goed, een hele goede middag. Het is zaterdag 4 juli 2026. 3:06. En jij bent erbij. Nick Meeuwis, dames en heren. Ik dacht dat jij niet kon.
1: Nee. Sommige dingen moet je een uitzondering van maken.
0: Ah. Nou goed, de hele studio zit dus vol. Wat is echt slechte radio ook dit.
1: Ja.
0: Nou, er is helemaal niks van te horen dit. En dan zit er ook nog ergens een ruis in de microfoon. Helemaal goed dit.
1: Ja, dat is 2.
0: Oh, dat is 2. Top. Nou goed. Nou ja, ouders zitten hier. Mijn opa en oma zitten hier. Jason Gerritsen, onze vaste techniekgroep, die zit er ook. Want anders dan, als de studio dadelijk uitvalt bij je laatste, dat is toch een beetje lullig. Ja, en Nick Meeuwis had ik ook gevraagd. Die zei, nee, kan niet. En hij staat er toch.
1: Ja.
0: Nou, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ja. Nou goed, vandaag. Ik wil een beetje met je terug gaan blikken op de afgelopen 7,5 jaar. En gewoon eens gaan kijken wat ik eigenlijk allemaal heb gedaan. Wat er eigenlijk allemaal is voortgekomen uit dit kleine domme projectje wat er ooit is begonnen voor de leuk. Want stiekem is daar best veel. Maar goed, dat allemaal tot 5 uur hier op je radio. Zometeen ook gewoon nog het lokale nieuws hier uit Helmond. Ik vertel je alles over een gewapende overval op een hotel in Helmond. Ja, hoe dat zit, dat hoor je zometeen. En blijf vooral lekker luisteren tot 5 uur hier bij jouw lokale. Dit is Helmond Radio. We gaan er lekker tegenaan.

0: Volbeat op je radio, Shotgun Blues. En daarvoor nog Alex Warren en Passenger. In de 300ste uitzending van het Dance Weekend. En het is tijd voor...
1: Oma's ouwe. En nieuwe.
0: Voor de 300ste keer. Oma's ouwe en nieuwe. En de eerste keer, daar wil ik ook even met je naar terug. Dat was 7 september 2019. Toen was de eerste Oma's Ouwe en Nieuwe. Daarvoor waren er nog wel allemaal suggesties. Maar dat was de eerste officiële met één plaat van voor 2000. En eentje die daarna is uitgebracht. Toen was dat Queen, Somebody to Love uit 1976. En Louis Fonsi en Demi Lovato en Echa Mella Culpa. Ja, dat waren de eerste. Maar wat zijn de laatste geworden? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Ik zie hier een beetje geruzie en gehannes. Het is een beetje spannend. Er wordt even nog gedronken in een slokje. En wat zijn de laatste keuzes geworden? Ja, ik kreeg voor de oude kreeg ik twee opties. En voor de nieuwe... kregen we Keen en This Is The Last Time. Nou, wel toepasselijk voor toch de laatste uitzending. En voor de oude kreeg ik twee opties. Want ik denk, oma, dat je niet kon kiezen, of wel?
2: Nee, ik dacht, het is misschien wel leuk om je te bedanken. Voor een hele goede vriend te zijn. Maar ook voor de muziek die je allemaal hebt laten...
0: Ja, er is een hoop muziek inderdaad voorbij gekomen. Je had net al een aantal plaatjes. Want alle uitzendingen heb je geluisterd. En heb je ook meegeschreven welke nummers er allemaal voorbij kwamen. En in het begin ging dat analoog. Op papiertjes, op een handschrift die zo klein is dat ik denk ik kramp zou krijgen na twee letters.
2: Nee, dat is gewoon oefenen als je nog op school zit, hè?
0: Ja, als ik nog op school zit. Ja, tegenwoordig doen we gewoon typen. En dan kun je het lettertype achteraf ook nog kleiner maken ook. Dat werkt top.
2: Ja, maar dan heb je kleine papiertjes, hadden wij nog vroeger.
0: Ja, nog kleiner, ja. Maar goed, er zijn twee opties. Welke opties kreeg ik?
2: Andrew Gold met Thank You For Being A Friend.
0: Ja.
2: Of ABBA, Thank You For The Music.
0: Ja, en Andrew Gold die kwam uit 1978.
2: Ja.
0: En ABBA uit 1977. Ja. En toen heb ik even nagedacht. Want ik vond het een lastige, want ik vond inderdaad... beide vond ik wel een hele mooie betekenis hebben. Dus ik heb er even goed over nagedacht. Maar ik dacht dat ik... met ABBA kun je eigenlijk nooit misgaan. En de muziek die omschrijft toch dit programma. Dus... voor de laatste keer, voor de 300ste keer, Oma's Ouwe en Nieuwe. Met de oude ABBA, Thank You For The Music.
1: Oma's Ouwe en Nieuwe.

beste muziek en het laatste nieuws uit de stad. Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.

Keenan, This Is The Last Time. En dat vond ik ABBA. En thank you for the music. En dat is eigenlijk ook wel de boodschap die ik wil zeggen. Na 300 keer, ja, en vaker, want er waren nog meerdere keren. Ja, oma, thank you for the music. Ja. Want ook al was het een leuke taak, het was toch een taak. Maar goed, even terug naar waar het allemaal begon. 31 augustus 2018. Toen begon het allemaal... 2019. Toen begon het allemaal met de eerste show van Daan's Weekend. Ja, een dikke maand daarvoor, 4 juli 2019... toen appte ik voor het eerst met de programmaleider van toenmalige Omroep Helmond. Om gewoon informatie te winnen. Want ik wilde wel iets komen doen bij Omroep Helmond. Want ik vond dat wel interessant. Ik wilde wel iets leren over dat radiomedium. Nou, zodoende ben ik daar terechtgekomen. En ben ik met een aantal programmamakers ben ik eigenlijk mee gaan lopen. En eens gaan kijken van hoe dat werkt. En of ik daar wel zo enthousiast over was als dat ik in eerste instantie dacht. Nou ja, dat enthousiasme dat bleek er wel te zijn. In samenstelling met ontzettend veel zenuwen. Vooral die eerste uitzendingen. Ja, en ik denk als je toen had gezegd wat er nu allemaal is uitgekomen. Dan had ik je denk ik wel uitgelachen, denk ik. Want... Het begon allemaal zo klein en het is allemaal, ja, het is gewoon zoals ik wel gewend ben. Het loopt allemaal een beetje uit de hand. En dat is ook een beetje wat hier is gebeurd. Nou, het begon dus allemaal met de

dan maar gaan doen op zaterdagmiddag van 3 tot 4. Nou, in eerste instantie had ik een naam bedacht, La Fiesta. Hoe ik daarop ben gekomen, ik heb geen idee. Volgens mij volgde ik voor het eerste keer Spaans op school. En nou, dat was toch uiteindelijk niet helemaal het ding. En toen uiteindelijk uitgekomen bij de programmanaam Daans Weekend. Ja, en eerst begon het met een uurtje per week. En toen uiteindelijk bleek dat toch wel kort te zijn. En ben ik naar 2 uur gegaan. Al wel niet redelijk snel, dat heeft echt wel even geduurd. Maar goed, nu al wel weer een hele periode 2 uur lang. En dat is maar goed ook, anders had ik het er nooit ingepropt gekregen wat ik vandaag wil gaan doen. Nee, dat was dan echt niet gelukt. Dan was er geen muziek, dan was ik alleen maar aan het lullen. En dat is voor niemand leuk. Echt voor helemaal niemand. Nou goed, dit is één van die platen die mij ook een beetje terugbrengt naar die periode dat ik nog in de cacaofabriek zat. In een hok waar eigenlijk geen ventilatie was, dus het rookte muf, daar werd je bang van. Het is Gold Kimono op je radio. Het is To Tomorrow.

0: Gold Kimono en To Tomorrow. Terug naar dat... Ja, hoe gaan we het niet neerbuigend zeggen? Antieke stukje studio in de cacaofabriek. Zometeen gaan we lekker door. We gaan weer een stapje verder richting nu. We gaan ook nog even kijken wat er nou eigenlijk allemaal is uitgekomen. En zometeen op je radio Coldplay en Viva La Vida. Eerst het lokale nieuws hier uit Helmond.
1: Dit is Helmond Nieuws.
2: Daan Elbers.
0: De politie onderzoekt een gewapende overval op het Golden Tulip Hotel aan de Steenweg. In de nacht van woensdag op donderdag bedreigde een man met een wit masker het personeel en ging er met een geldbedrag vandoor. De politie is op zoek naar getuigen en roept mensen met camerabeelden op zich te melden. Ook was er deze week een achtervolging door Helmond. Een 25-jarige automobilist negeerde een rijverbod en sloeg op de vlucht voor de politie. Tijdens de achtervolging gooide hij meerdere zakjes met vermoedelijk drugs uit het raam. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden. Verder waarschuwt de brandweer voor een verhoogd risico op natuurbranden in de regio. Door het warme en droge weer kan vuur zich snel verspreiden. Bezoekers van natuurgebieden wordt daarom gevraagd extra voorzichtig te zijn met

0: openvuur, barbecues en sigaretten.
1: Dit is Helmond Weer.
0: Vooral in het midden en zuiden laat de zon zich vandaag geregeld zien. Verder naar het noorden komt er meer bewolking voor en valt af en toe een bui. Er waait een matige westenwind en de temperatuur loopt op naar 20 graden in Noord-Holland en 26 graden in Limburg. In de avond trekken wolkenvelden over en valt van tijd tot tijd een spatje regen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Plaatselijk kan een bui ontstaan en de middagtemperatuur komt uit tussen de 20 en 25 graden. De westenwind is dan matig van kracht. Wil je meer nieuws? Blijf dan vooral lekker luisteren. Volgend uur weer. Of check de gratis Dit is Helmond app of de site van Dit is Helmond. En gaan wij lekker door.
2: Daans Weekend. Met Daan.
0: Ja, en met nu Coldplay op je radio. Viva la vida.

0: breath and hug.
1: Ja, deze wilde ik je even niet onthouden. Ja, vorige week is het me niet gelukt om het voor elkaar te krijgen. Maar een plaat van het nieuwe album The Wow Signal van Muse. Samen met Ellie Goulding deze. Hij heet Hush. En je hoorde hem hier in de laatste uitzending van Daans Weekend. Ik dacht, ja, dan moet ik het toch nog even voor elkaar zien te boksen. Ja, toch nog gelukt. Nou goed, we gaan een stapje vooruit van dat antieke studiootje in de cacaofabriek. Naar het gebouw waar ik momenteel nog steeds in zit. Het Lefgroepgebouw hier in Helmond. En ja, daar kwam een hele nieuwe studio bij kijken. En die studio die moest helemaal gebouwd worden. Een of andere mafkis heeft dat uiteindelijk meegedaan. En toen gingen we hier oefenen. Want nou ja, goed, een andere studio betekent andere techniek. We gingen van een antieke software naar iets wat enigszins hoorde te werken. En ja, dan moesten we toch even leren kennen. Het mengpaneel was helemaal anders. En iemand ging dat aan ons uitleggen. En diegene, dat was toevallig Niek Meeuws. En die dacht dat we dat gingen eigenlijk oefenen. Toen kreeg ik eigenlijk al meteen de vraag of ik niet het zag zitten om een nieuw programma te gaan maken hier bij de Omroep. Want ja, hij zag het wel zitten om met de jongere mensen hier bij de Omroep een nieuw programma te gaan maken. En ja, een beetje, gewoon een beetje een chaos show maken, maar toch goed. Nou, daar werd het idee geboren voor het bijna waanzinnig weekendensemble. En dat gebeurde allemaal zo rond maart 2021. Nou goed, het bijna waanzinnig weekendensemble. Die titel was het bijna niet geworden. Als het aan de toenmalig programmaleider lag, was het toch werktitel geworden. Vonden wij toch net iets minder pakkend. Dus is het toch niet geworden. Maar goed, we hebben het overwogen. Ik denk toch wel een goede 2 seconden. En daar werd eigenlijk een heel deel geboren wat buiten de radio lag. Hoe dat zit, dat vertel ik dan zo meteen weer. Want er werd weer van alles geboren wat niet eens met radio te maken had, maar wat wel hier startte. Nu Elton John.

En daarvoor nog Elton John en The Bitch Is Back. Ja, wat is er dan eigenlijk allemaal een beetje voortgekomen uit dat projectje wat hier ooit begon? Nou goed, er is iets ergens in Brabant, iets met een hele, hele, hele grote kermis. En daar doen ze ook iets met een mediaprojectje bij. Nou goed, die persoon die mij toen vroeg of ik hier een show mee wilde maken, die zei misschien vind je dat ook wel tof om daarheen te komen. Nou, het eerste jaar dat ik daarheen ging was 2022. En ik heb het over Kermis FM. Nou goed, over 2 weken is het weer zover. Dan gaan we weer 10 dagen van alles doen. Met iets met een uit de hand gelopen projectje wat we ook aan het doen zijn. Nou goed, daarover volgend uur meer. Dan sluit Nico ook nog wel even aan, want dan moeten we het wel even wat uitgebreider over hebben. In 2023 maakte ik mijn eerste show op Kermis FM op de radiozender. Nu inmiddels is dat een beetje uitgegroeid. Eerst was ik gewoon een vrijwilliger binnen de organisatie. Inmiddels ben ik sinds dit jaar ook onderdeel van Team TV. Schijnt dat die dus moeten doen wat er allemaal op beeld komt. Dat is ook onderdeel van het uit de hand gelopen projectje. Daar dus zometeen ook meer over. Ja, en dat is niet het enige wat uit dit is gekomen. Er is namelijk ook een beetje videografie bijgekomen. Ook eigenlijk wel weer door diezelfde persoon die mij daarvoor enthousiast heeft gemaakt. En daardoor maak ik nu ook af en toe aftermovies of promo's of een trouwvideo heb ik ook wel eens gedaan. En dat is eigenlijk allemaal hier begonnen. Allemaal begonnen in 2019 toen ik dat eerste appje stuurde naar de programmaleider of ik niet eens een keer mocht komen kijken. En dan denk ik, eigenlijk is het best grappig hoe zo'n klein dingetje, zo'n onbenul projectje, zo uit de hand kan lopen. Maar goed, wel leuk. En het heeft zoveel veranderd, terwijl je het eigenlijk niet eens door hebt. Dat heb je pas door als je weer terugkijkt op wat het eigenlijk allemaal was.

Cray. En She's All I Wanna Be. Ik heb nog één plaat voor je klaarstaan. Ja, komende week komen ze weer samen. Het duo dat uit elkaar is gegaan. En nu zijn ze toch weer samen. Ze gaan samen weer muziek maken. En die eerste muziek komt deze week, gaan ze die te horen brengen. Dit zijn de Opposite Slapeloze.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Daansweekend.
1: Daansweekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapen gevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is 6e geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de 7e plek. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Ja, we gaan er nog 1 uur tegenaan. Het allerlaatste uur Daansweekend. En in dat uur wil ik nog even met je gaan hebben over een uit de hand gelopen projectje. Ik moet nog wat mensen bedanken, denk ik. En we gaan er ook gewoon nog een feestje van bouwen.
3: Dit is Helmond.
2: Daansweekend. Met Daan. Weet wat er speelt.
8: And new another M54 Ultra. Talk to you.

Another and 54 Ultra and Talk to You hierbij. Dit is Helmond. Het tweede uur van Daans Weekend 300 en we gaan er nog even tegenaan. Zometeen wil ik het nog even met je hebben over een uit de hand gelopen projectje. Samen met Nick Meeuws en nog iemand. Maar voordat we daarheen gaan, voor de rest van het uur, de gekke 10 minuten, komen er ook nog gewoon voor de laatste keer aan. Dus blijf vooral lekker luisteren, want dan krijg je weer genoeg energie om de rest van jouw weekend door te knallen. En verder ja, gaan we hem toch maar richting het einde van Daans Weekend hier bij Dit is Helmond Radio. Maar niet te sip, want dat is pas over een minuut of 52, dus daar hoeven we nog niet te veel over gaan na te denken. Als een wijze student stellen we daar gewoon nog even uit. Gewoon uitstelgedrag, daar werkt goed. Nou goed, tot 5 uur ben ik er dus hier voor jou en ook met jou. En we gaan ook nog heel veel muziek luisteren

0: John Bon Jovi en Living on a Prayer hier bij Dit is Helmond Radio. En ik wil het even met je hebben over een projectje. Niek Meeuws, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, wat een bron.
1: Daar zit een lekkere bron.
0: Ja, daar zit een, even een andere. Zo, we gaan even... Twee heeft ook een bron. Drie is goed.
1: Drie is goed.
0: Ja, drie is goed. Nou, zo goed werkt
1: nou.
0: Nou, kijk.
1: Maar, dat is een lekker kaal praatje dan.
0: Ja, ik was nog even bezig met die microfoons van de bron.
1: Nee, precies. Nou, dan valt het helemaal niet meer op.
0: Nee, precies. Maar wij hadden zeg maar afgelopen jaar, na de kermis, stonden wij met drie man. En toen zaten wij van, eigenlijk lijkt het ons wel een leuk idee om met z'n drieën iets te gaan maken.
1: Ja, met een programma met de naam Concept Onbekend. En we zien volgend jaar wel wat we gaan doen. Houdoe, fijn jaar, houdoe.
0: Ja, precies. Nou, door dat jaar heen hebben we een beetje een idee bedacht. En dat is een beetje uit de hand gelopen.
1: Ja.
0: En nu bestaat er iets wat we afgelopen week het internet op hebben gejankt.
1: Zeker weten.
0: En
1: ik mag jou sinds afgelopen vrijdag volkszanger noemen.
0: En ik mag jou dus ook volkszanger noemen.
1: Nou, dat vind ik een geuze naam.
0: En Ewan ook nog. Ja, die is er niet.
1: Nee.
0: Die
1: moet altijd lachen. Dat is vrij irritant als je een serieus interview probeert te doen. Die werkt bij een radiostation en dan moet je elke zin afsluiten met een lach.
0: Ja, die kunnen ook niet zo goed tellen daar, want die cijfertjes die in de...
1: Staan niet in de juiste.
0: Die staan helemaal niet goed. Nee. Helemaal niet goed. Maar goed, dus wij iets gemaakt. En dat programma over wat wij nou hebben gemaakt en dat hele proces, dat komt over een paar weken. Als het goed is.
1: De eerste aflevering staat gepland op 18 juli.
0: Ja.
1: Om 7 uur s'avonds.
0: Op Kermis FM.
1: En... Daan, je gaat weg. Je kunt gewoon schaamteloos promoten.
0: Ja, dat is ook zo. Want wat
1: dus
0: willen ze
1: 18
0: doen?
1: Juli.
0: Ja,
1: vanaf 7 uur.
0: Ja, kijken.
1: Op Kermis FM.
0: Maar
1: kijken.
0: Voor nu, we hoeven nog niet te wachten tot 18 juli. Want we hebben nu ook al iets. Want we hebben iets het internet opgejankt.
1: Ja.
0: We hebben namelijk dus een liedje gemaakt.
1: Nou ja, ik vind het bijna te groot om te zeggen dat het erop gejankt is. Het is echt, er heeft alle moeite van de afgelopen maanden zo ongeveer ingezeten.
0: Ja, nee, dat is ook zo. We hebben het voorzichtig erop gezet.
1: Ja, we hebben
0: fragiele stukje
1: op
0: weg.
1: Alle streamingdiensten, maar echt 21 streamingdiensten, daar staat het nummer op.
0: Ja, allemaal handmatig gedaan.
1: Inclusief een videoclip op YouTube.
0: Ja.
1: We hebben een producer in de hand genomen.
0: Ja.
1: We hebben onszelf in de hand genomen, want ja, wij dachten zelf dat wij de tekst wel konden schrijven.
0: En we hebben onszelf ook vooral een beetje voor schut gezet.
1: En
0: dat eigenlijk.
1: Nou, daar valt op zich wel mee.
0: Nee, dat valt
1: tot
0: wel mee.
1: Tot een bepaald punt. We hebben een eigen kledinglijn ontworpen.
0: Ook nog, ja.
1: Laten maken, eigenlijk
0: ja.
1: Alles. We zijn te lang aan het praten, want het liedje is alweer voorbij. Volgend liedje. Maar, goed. Uiteindelijk kwam daar Rondje voor de Sfeer uit.
0: Ja, nou ja inderdaad. We begonnen eigenlijk met dus het idee van we willen een liedje. Maar we willen wel iets unieks. We willen niet zeg maar een liedje pakken en die van Nederlandse. Dan is het wel goed.
1: Nee, dat zou te makkelijk zijn geweest.
0: En wij als echte volksartiesten kunnen natuurlijk ook gewoon feilloos een nummer schrijven.
1: Ja, en wij hoeven niet mee te liften op het succes van de melodie van een ander nummer.
0: Nee, precies.
1: Nee.
0: En zo ontstond Wannie Dan. Ons artiestennaam.
1: Ja, alles is cliché aan het hele nummer, aan het hele proces.
0: Ja, en
1: zo ook de artiestennaam. Dan mag jij... Dit is niet de eerste keer dat hij op de radio gedraaid wordt. Maar maak dan... er moet altijd een feitje in bij de radio.
0: Ja.
1: Dus waar staat Wannie Dan voor, Daan?
0: Nou, we zijn dus met z'n drieën. Met Ewan. Daar is er eens, hè, de WA. En dan hebben
1: je
0: we...
1: Je gaat het nu ook echt uit...
0: Ja, we gaan
1: dit
0: had
1: echt
0: huilen.
1: Heel kort. Je bent nou een mand ervan aan het maken.
0: Oh, sorry.
1: Literatuur aan
0: mand.
1: Ja.
0: Nou goed, voor het
1: Wannie
0: eerste
1: Dan staat voor onze voornaam.
0: Ja, dat dus. En dit is Rondje voor de Sfeer.

De Bauza en Magnetic. En daarvoor nog, ja, de enige echte Wanidan. De zomerhit van dit jaar. Misschien. Denk het niet. Maar draaien op Spotify staat hij. Op alle streamingsdiensten waar je mee luisteren, daar kun je hem luisteren. En de videoclip die kun je ook nog kijken via YouTube. Dus ga dat vooral doen, want de videoclip... Ja, het is wel een leuke cliché videoclip. Dus vooral even kijken, rondje voor de sfeer. Wanidan op YouTube, Spotify, Deezer, noem het allemaal maar op. En nu door met muziek van de Steve Miller.

0: De Steve Miller Band en The Joker. Ja, daar hoorde je ook nog de Bauza en Magnetic. En iets van een uit de hand gelopen projectje. Goed, zometeen nog de gekke 10 minuten. Ze staan voor je klaar. En ook muziek van The Wombats en Tokyo Vampires and Wolves. Komt eraan zometeen na het lokale nieuws hier uit Helmond.
1: Dit is Helmond Nieuws.
2: Daan Elbers.
0: De politie onderzoekt een gewapende overval op het Golden Tulip Hotel aan de Steenweg. In de nacht van woensdag op donderdag bedreigde een man met een wit masker het personeel en ging er met een geldbedrag vandoor. De politie is op zoek naar getuigen en roept mensen met camerabeelden op zich te melden. Ook was er deze week een achtervolging door Helmond. Een 25-jarige automobilist negeerde een rijverbod en sloeg op de vlucht voor de politie. Tijdens de achtervolging gooide hij meerdere zakjes met vermoedelijk drugs uit het raam. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden. Verder waarschuwt de brandweer voor een verhoogd risico op natuurbranden in de regio. Door het warme en droge weer kan vuur zich snel verspreiden. Bezoekers van natuurgebieden wordt daarom gevraagd extra voorzichtig.

0: graden in Limburg. Daarvan trekken wolkenvelden over en valt van tijd tot tijd een spatje regen. Morgen wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Plaatselijk kan een bui ontstaan en de middagtemperatuur komt uit tussen 20 en 25 graden. De westenwind is matig van kracht. Dan nog even wat recent nieuws. Er is een ernstig verkeersongeval heeft plaatsgevonden op de N279. Die is inmiddels ook afgesloten. De Wolfsputtersbaan in Helmond. Daar is rond 1 uur een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is volgens het ED de 80-jarige oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daandels. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen na een frontale aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. Die weg is nu dus nog afgesloten. Wil je meer nieuws of wil je de rest van dit bericht lezen? Check dan even ditishelmond.nl of de gratis Dit is Helmond app.
1: Daans Weekend.
0: En nu de Wombats op de radio Tokyo.

The Wombats en Tokyo Vampires and Wolves. En live ook erg goed trouwens. Dat even gezegd hebben. Even nog terug naar die eerste uitzending van Daan's Weekend. Even terug naar een van de platen die ik toen draaide. Zometeen de gekke 10 minuten hier op je radio. Nu eerst George Ezra. Dit is Budapest.

0: leave it all. George Ezra in Budapest op je radio. En het is tijd voor...
1: De gekke 10 minuten.
2: Hey, je weet zelf wel van 10 minuten, Jack.
0: Ja, voor de laatste keer gaan we nog even lekker los. Ja, en dat moet gewoon gebeuren. En ik heb er wel weer een beetje een XXL-versie van gemaakt... om even zoveel mogelijk feest er nog even doorheen te gooien... om toch te vieren dat het erop zit. Want ja, dat is toch ook een beetje wat je moet doen, hè? Ja.
1: De gekke 10 minuten.
2: Hey, je weet zelf wel van... 10 minuten,
0: ja, en Fransje Bauer die kan dan niet ontbreken.

0: Hey, Plop, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Plopper de Plop, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.
1: Doe laai, la la.

0: Maar we zijn nog niet klaar, want we gaan ook nog even naar een mega remix gemaakt door een of andere paniekproducties. De Kries Mega Mix.
1: But this car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

0: mega remix. En dit waren de laatste. De gekke 10 minuten.
1: De gekke 10 minuten.
2: Hey, je wint zelf wel. Want 10 minuten, gek.

0: ik heb het hele programma eigenlijk een beetje uitgesteld. Maar ja, dit moment moest er toch een keer gaan komen. Het laatste spreetje van Daans Weekend. En ja, je bereidt je voor. En dan zit je er en dan is het toch allemaal net anders dan dat je denkt. Maar goed, ik heb in ieder geval een lijstje gemaakt van bijzondere mensen die ik wel nog even een bijzonder bedankje wil doen. Ik ga ongetwijfeld mensen vergeten. Sowieso iedereen die hier in de studio is, dus papa en mama. Niek, bedankt voor alles. Marley ook bedankt. Die was ik net vergeten te benoemen dat ze er ook was. Hi. Ja, oma in het bijzonder bedankt, maar ook opa bedankt voor het altijd luisteren en het er zijn. En ja, natuurlijk jij als luisteraar ook bedankt, want ja, je hebt me vaak op mijn bek horen gaan. Ik ben nou alweer iemand vergeten. Jason!
1: Ja!
0: Jij ook bedankt, hè?
1: Yo.
0: Voor iedere keer naar de studio komen als ik weer het kapot had gemaakt en zo. Of als de deur weer op slot zat en ik niet naar binnen kon.
1: Ja.
0: Of als ik daarna toch weer de studio kapot had gemaakt. Meestal maakte ik de studio kapot. Maar, of ja, de studio maakte mij ook wel eens kapot.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben genoeg gezeken over de studio, dus dat is... Bedankt, Jason. En ja, verder, jij als luisteraar bedankt voor alle momenten dat ik op mijn bek ben gegaan. En dat je toch bent blijven luisteren. Of misschien een keer de radio hebt afgezet, dan kan ik je ook niet kwalijk nemen. En ja, verder, ja... Wat moet ik nog zeggen? Het is 7,5 jaar ben ik bezig geweest met het medium wat ik nog steeds ontzettend gaaf vind. En wat ik nog steeds eigenlijk nog niet klaar mee ben. Maar dit programma is gewoon een beetje op. En mijn prioriteiten liggen voor nu gewoon even ergens anders. Dus het is ook helemaal niet dat ik klaar ben met radio. En ik ga ongetwijfeld nog genoeg dingen doen met radio. Alleen Daans Weekend is voor nu gewoon even klaar. Het concept Daans Weekend heb ik voor mij gewoon wel uitgespeeld. En is voor mij afgerond. En wie weet kom ik nog ooit terug met een ander programma. Of met een af en toe een show. Ik weet het niet. Ik ben niet zomaar volledig weg. Ja, en dan kom je op het moment dat je toch het laatste nummer gaat draaien van je programma. En dat voelt als best wel een dingetje. En ik heb daar wel even over na moeten denken welke boodschap ik daar nou precies mee wilde overbrengen. Wat wilde ik doen? Ja, het is toch een flinke tijd van je leven die je eraan hebt gespendeerd. En toen dacht ik eigenlijk van ja, je kunt niet uitgaan met iets waar je niet achter staat. Dus... ja, ik ben toch uitgekomen op iets wat mijn programma denk ik wel goed omschrijft. En vooral de boodschap die ik nu ga...

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
4: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in 2 sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht komt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit, die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Mix hem.

0: Ijshelden.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Mixen door het weekend. Met de lekkerste muziek.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste 8. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Mix hem.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Het
0: Koorjurke XXL.
1: XL.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Pieter Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken.